0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. En bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws. Want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen. En staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit, maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: open to now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf. Verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrent haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een file op dit vroege uur op de donderdagochtend. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Paspoortpolder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat op de verbindingsweg naar de ring van Amsterdam een auto in brand. Die verbindingsweg is op dit moment ook dicht. En de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk-Paspoortpolder. Voor bergingswerkzaamheden...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig tot niets aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tiaf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool. Maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Potavets, is inmiddels aan het werk. Maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Huawei.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen en die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws. Want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen. En staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik krijg twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hoflied staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20, van ons richting Gouda, voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Sun is up.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernandez is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt...

0: sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frenk Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pol moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarden meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? Er is daar één reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeroskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Show.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg, maar over het algemeen rijdt het overal prima door. Een paar opvallende files, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor Vlijmen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en een vertraging.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij. Vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 22-100ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonavacia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gebeld op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. De A2 Eindhoven Maastricht voor de hoogte ook hier 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Giele op het programma. En Giele plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Ah.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoopend Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernandez is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona en daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebos en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder duurt er een kwartier langer over. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de Autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Insights
1: op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden en zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Van de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Zwijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst.

0: Het zit Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen duurde er een half uur langer over. Dat komt door een bermbrand. Twee rijstroken zijn weer dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum heb je 25 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij. Vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 4.

0: 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 125 kilometer file. De meeste files hebben een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dan de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Er gebeurde een ongeluk voor de Zeeburgertunnel en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten op onthoud. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Tot de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernández is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona en daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frenk Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen heel

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de Autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Verder is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.